0: welkom bij de Flevoziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: One, two, three.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Mede zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

0: er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, zeg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevozieken-omroep via de Flevo Gastvrije.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Mede zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziek Omroep.

0: yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

mouw. Daar hangen de Adams en Eva's aan elkaar en het kleinkind aan opa den hout. En komen ze zondag de body gebruikt en moe.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: U luistert naar de Flevozie Omroep. Het is 6:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Verenigde Staten hebben 2 aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op 2 lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en ook gewond zijn geraakt en waarschuwt voor vergeldingsacties. NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Deze telescoop werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. De Nepalese autoriteiten organiseren een massabegrafenis voor bijna 200 slachtoffers van de verwoestende stortvloed. Het gaat om lichamen die vooralsnog niet kunnen worden geïdentificeerd. Na de ramp wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Verslaggevers van Reuters melden dat er stapels lichamen op straat liggen, doordat er voortdurend niet geïdentificeerde slachtoffers opduiken die door de vloedgolf zijn meegesleurd. En de brand in het hoogspanningsstation in Meeden zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet met water blussen, omdat het zich dan verder kan verspreiden en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Volgens de veiligheidsregio Groningen kan de rookoverlast tot morgen of woensdagochtend duren. Omwonenden wordt dan ook geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevozieke Omroep via de Flevo Gastvrije.

0: u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Verenigde Staten hebben 2 aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op 2 lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en ook gewond zijn geraakt en waarschuwt voor vergeldingsacties. NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Deze telescoop werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. De Nepalese autoriteiten organiseren een massabegrafenis voor bijna 200 slachtoffers van de verwoestende stortvloed. Het gaat om lichamen die vooralsnog niet kunnen worden geïdentificeerd. Na de ramp wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Verslaggevers van Reuters melden dat er stapels lichamen op straat liggen, doordat er voortdurend niet geïdentificeerde slachtoffers opduiken die door de vloedgolf zijn meegesleurd. En de brand in het hoogspanningsstation in Meeden zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet met water blussen, omdat het zich dan verder kan verspreiden en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Volgens de veiligheidsregio Groningen kan de rookoverlast tot morgen of woensdagochtend duren. Omwonenden wordt dan ook geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sayur lodeh, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus! En allerlei varens, kanaas, gerbraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel.

En weet u, ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeeldt natuurlijk Indië, ja. Adoe, beeldig. Beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met 7 van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Subli, hij komt ook nooit meer lang.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Welkom.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Sometimes the turn of the world it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And

weten aan te passen bij de nieuwe tijd. Ben mijn kamer kwijt, maar ik heb geen spijt. Want al is ons wereldje gedeeltelijk ontwricht, ik heb een leegstaand keukentje, geriefelijk ingericht. Ik heb een keukentje en een fornuis. Dat is mijn kamertje, dat is mijn thuis. Maar het allerbest menu wordt geen succes. Mis in mijn keukentje alleen nog een prinses.

keukentje en een fornuis. Dat is mijn kamertje, dat is mijn thuis. Smaakt al een best menu, wordt geen succes. Mis in mijn keukentje, mijn keukentje. Kika kika keukentje, mis in mijn keukentje. Alleen nog een

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De onderhandelaars hervatten vanochtend om 9 uur het overleg. Er geldt een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk vannacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven voor een advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. Voor het Caribisch eiland geldt een waarschuwing voor wateroverlast als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op andere plekken in het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld Saba, wordt rekening gehouden met overlast. De Verenigde Staten hebben 2 aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op 2 lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en waarschuwt ook voor vergeldingsacties. En NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Roman werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. Tot slot het weer, vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg, zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De onderhandelaars hervatten vanochtend om 9 uur het overleg. Er geldt een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk vannacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven voor een advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. Voor het Caribische eiland geldt een waarschuwing voor wateroverlast als gevolg van tropische storm Dodi. Ook op andere plekken in het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld Saba, wordt rekening gehouden met overlast. En in de politiek zijn al lange zorgen over de instroom van internationale studenten en de kosten die zich met zich meebrengen. Maar na nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau worden deze uitgaven gemiddeld ruimschoots terugverdiend. Dit komt voornamelijk doordat een deel van de studenten na hun studie in Nederland blijft werken en dan ook belasting betaalt. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoot tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl
1: Flevozieken-omroep.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En de coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Rond deze tijd gaan de onderhandelaars verder met het overleg. Er geldt ook een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk komende nacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven om advies te geven voorafgaand aan Prinsjesdag. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoot tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: U luistert naar de Flevozieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Our director. En de twee directeuren zitten tegenover.
2: Ja, tuurlijk. We zijn er weer.
1: Ja. Goedemorgen.
2: Joop Veninga naast mij.
3: Naast mij zit Jan van Eunen.
2: En tegenover ons zit...
1: Peter Bakker.
3: Ja. Nou,
1: hey. Dan hebben we dat
3: we zijn weer compleet.
1: Dit was trouwens our director, dat zei ik dus al, van Johan Willem Friese kapel. En als u denkt van, hé, dat ken ik ergens van jou, hoor, dat was van Sport in Beeld.
2: Ja.
1: Uit de tijd dat je nog echt naar voetballen kon kijken zonder gouden woorden tussendoor.
3: Oh. En bord op schoot.
2: Oops, wat zeg je nou weer?
3: En bord op schoot.
1: Sorry.
3: Want je hebt gewoon gelijk.
1: Ik liet me even gaan. Maar goed, dat was in ieder geval de mars van vandaag. En tot 12 uur gaan we u weer gezelschap houden terwijl we wachten op de dokter. En dat doen we met z'n drieën.
3: Ja, in blokjes van...
1: Dat hadden we dus al gezegd, hè, dat we met z'n drieën zijn. Maar we doen het ook in blokjes van drie.
3: En wat is het dan?
2: Heel gevarieerd, toch?
3: Ja, zeer gevarieerd.
2: En heel veel verzoekjes hebben we binnengekregen.
1: Ja, er zijn ook een aantal verzoeken.
2: Ik zag ook dat,
3: en
2: dat,
3: kan nog steeds,
2: dat we een Spaanse binnen hebben gekregen van iemand, van een Spaans iemand.
1: Een Spaanse?
2: Ja, David Bisbal hebben we een verzoek van gekregen.
1: Oh ja?
2: Ja, heb je het niet gezien?
1: Nee, nog niet.
3: Misschien heeft Thomas...
1: Oh, die is net een nieuwe binnengekomen. Ja, dat heb ik nog niet gezien. Hey, maar goed, we gaan gauw van start met veel muziek. En we beginnen maar even met deze.
4: De opkikker van de maand.
1: En we beginnen maar gelijk met de maand september. Het is nog 31, als u naar de herhaling luistert niet, laat ik het nou maar niet zeggen.
2: Nee.
1: Hè? Gewoon voor de maand september hebben we deze uitgekozen. Die kennen we allemaal natuurlijk. En dat is een echte opkikker. Van André van Duin. Wordt binnenkort Larinees, heb ik gelezen.
4: Als

0: heeft er nog één het moeilijk hier aan de overkant. John Travolta had het toen ook.
1: Ja. 1978 praten we alweer
0: ja,
1: over.
0: Ja, dat is heel lang geleden. Man. Dus, daar was ophef over het feit dat, dat mevrouw Olivia Newton-John zo'n tiener ging spelen.
1: Mm-hmm.
0: Want die was eigenlijk te oud. Maar degene die, die Rizzo speelde, hoe heet die?
1: Ja.
0: Die was net zo oud.
1: Ja. Dus dat maakt niet uit.
0: Dat maken we
1: en uiteindelijk uit. Was het een perfecte rol voor haar.
0: Ja, zeker.
1: Zeker weten.
2: Noemen ze vriendinnetjes politiek.
1: Oh. Ja. Oké. Okay.
0: Nee, ja, ik heb geen idee.
1: Ja, ja.
0: Dat zal. Hé, hey, we gaan naar het volgende.
3: Tienertour van de...
0: We gaan even een rondreisje maken weer. En we beginnen deze keer in Brabant. Gaan via Gelderland naar Groningen.

0: Het was weer een leuk tripje.
1: Ja, hè?
0: Ja, zeker weten.
1: We zijn in Brabant begonnen met de WC Experience.
2: Je hebt bij de ANWB moeten gaan werken, joh.
1: Hè?
2: Je hebt bij de ANWB moeten gaan werken.
1: Waarom?
2: Nou, je weet overal de weg in Nederland. Noord, Oost, Zuid, West maakt jou helemaal niks uit.
0: Nee.
1: Nee, ja, nou ja.
2: Goed. Je plukt overal wat vandaan. Het is altijd leuk.
1: Deze keer zijn we een beetje aan de oostkant gebleven. Mm-hmm. Dus met Bello van WC Experience. Al achter de wolken van Normaal. Die was trouwens door Joop ingediend. En ik denk, dan moet ik hem even aanpassen. Want ik had een andere. Maar dat terzijde. En waar alles? Dat is met Metworst.
0: Ja.
1: Gunningen Metworst.
0: Het eerste was natuurlijk voor de mensen die denken van... dat klonk wel bekend. Dat klonk heel erg bekend. Het was van ZZ Top. Give me all your love. Ja. Ik denk, ik zal het even bij zeggen.
1: Ja, zeg maar.
0: Want anders zitten de mensen zo meteen achter de ding. Zeker wat was het was ook wat was ik weer? Dat was
1: hem. Ja, nou, dat was hem dus. Hey, het is bijna 10:30.
0: Ja.
1: Dat betekent dat het tijd wordt voor...
3: Flevo Verzoekplaat.
1: En we hebben er twee gekregen vanuit de receptie.
0: Ja.
1: En die gaan we ook alle twee achter elkaar draaien. Van Thomas kregen we te horen Bob Marley en Three Little Birds.
0: Ja.
1: En Gino die wilde de Righteous Brothers horen. En ik hoop dat het toch is. You've got that loving feeling. Want, alle twee hebben natuurlijk een beetje last van korte termijn geheugen die af en toe weg is.
0: Ja.
1: Dat is een leeftijd, daar kan je ook niks aan doen.
0: Gelukkig ben je niet enig, Joop.
1: Nee. Je moet
2: me gelijk een stuk beet.
1: Dus die twee gaan we nu achter elkaar draaien. En we beginnen met The Righteous Brothers en You've Lost That Lovin' Feeling.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Flevo Verzoekplaats.

0: Ja, we kunnen weer gaan zitten hoor. We hebben de mama weer gedanst.
1: En mama die was ineens weg.
0: Mama was ineens weg.
2: Ja, ja maar goed. Dat moet kunnen toch?
0: Ja, toch?
1: Ja, leuk nummer van Perry Como.
0: Ja.
1: Ja. En Joop, vertel het maar.
3: Ja, oh,
0: ja, die heb ik ook nog. Ja, let op. Komt die hoor, daar komt die.
4: Hey Joop, vertel het maar.
2: Nou, Joop gaat het vertellen. Perry Como was een Amerikaanse zanger. Van zijn platen werden in totaal meer dan 60 miljoen exemplaren verkocht. Hoewel hij altijd graag zong, was zijn grootste wens om kapper te worden. En na het behalen van zijn middelbare schooldiploma opende hij een eigen kapsalon. In 1933 trouwde hij met zijn jeugdliefde Roselle Berlin. In 1933 ging hij ook zingen bij de band Freddie Carlone in Ohio. 3 jaar later werkte hij bij Ted Weems Orchestra, waarmee hij ook voor het eerst plaat opnam. En het eerste nummer wat ze daar zongen was You Can't Pull the Wool Over My Eyes. Nou, dat kan.
1: Een
0: soort mutsje die je dan ook.
2: Nou, dan zie je niks meer, maar dan hoor je ook niks meer.
1: Nee.
2: Het is niet alleen over mijn huis, maar also over mijn ears.
1: Ja.
2: Dus, nee, een hele leuke zanger.
1: Ja, ja
2: heel rustig.
0: Moeten we nog even vertellen wat ervoor zat?
2: Daarvoor zat, daar waren de 2 verzoekjes uit de receptie, hè?
0: Ja.
2: Ik zag al dat je minder gaat hield.
1: Ja. Ja.
2: En het, was, het eerste verzoekje kwam van Gino. En die moet ik even naar boven. Ja, klik.
0: Ik ben zo terug.
2: You lost that loving feeling van Righteous Brothers. En vanochtend hebben we gehoord van Thomas, Three Little Birds van Bob Marley.
0: Ja.
1: Nou, voor Thomas.
0: Voor Thomas.
2: Voor Thomas. Nee,
1: niet van Thomas of voor Thomas.
0: Ja, maar die had het verzoekje van.
1: Oh, die had het verzoekje,
0: verzoekje van.
2: En voor de receptiemedewerkers.
1: Nou, we het toch over verzoekjes hebben. We hebben er nog eentje.
0: Ja.
1: En, ja
0: nou, we hebben er nog meer, maar die komen ook in het tweede uur nog.
1: Dat bedoel ik, voor het eerste uur wil ik erbij zeggen. Want je bent er weer voor. En ik heb hem mijn knieën moeten leggen bij om het... Hè, wat?
0: Ja. We krijgen er straks toch een.
1: Krijgen we er straks toch heen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Oh, jeetje.
0: Ja.
1: Maar ik heb op mijn knieën moeten liggen om hem voor elkaar te krijgen. Want uiteindelijk had ik hem vrijdagavond moeten draaien. En dat heb ik helemaal over het hoofd gezien. Ik dacht dat het voor vandaag was. Maar je was zo billig om het dan toch voor me te doen. En voor Thea in dit geval. Is dit Bon Jovi en The Bed of Roses?

0: David Bisbal, moet ik zeggen.
1: Ja, zeker.
0: En hij stond in het verkeerde vakje ingevuld. Want ja, het was vast
1: voor zichzelf aangevraagd. Ja.
0: Daar geloven we natuurlijk helemaal niks van. Hè? Dat zal Arjen zo gedaan hebben. Was de David Bisbal. En hoe heette die, Jan?
1: Ja, zoiets.
0: Ja, precies.
1: Quiero perderme en tu. Of et tu? Es tu?
0: Ja, en dan staat er nog Cuerda achter.
1: Cuerda?
0: Ja, dat staat er nog achter. Hoort erachter.
1: Oh, dat hoort er nog achter.
0: Ja,
1: dat ja. En Joop kan de vertaling...
0: Joop, die weet hoe die...
2: Ja, dat is... ik wil mezelf verliezen in jou.
1: Nou...
2: Ja, dat is...
0: Dat
2: kritisch is dat. Ja. Ik vind dat kritisch. Ja. In het leger zeggen ze gewoon van... Je geeft je over. Maar dat is...
0: Ja, we zitten hier niet in het
2: leger. Romantisch, denk ik.
0: Voor het geval u ons even een beetje kwijt bent... U luistert nog steeds in de Flevoziek Omroep.
1: Ja,
0: wij wachten op de dokter met z'n drie.
2: En je kunt ook nog steeds verzoekjes aanvragen.
0: Ook dat nog.
2: www.flevoziekomroep.nl.
0: Ik had net ook de jingle gedraaid. Hey, we hadden net Enrique Iglesias met Miranda Lambert.
1: Yes.
0: Miranda Lambert. En Space in My Heart in the Bed of Roses. Natuurlijk als verzoek van Thea.
1: Ja.
0: Bon Jovi. Even een schuld ingelost. En we hebben nog een keer Miranda Lambert. Samen met Carrie Underwood.
2: Ah, mooi.
0: En Something Bad. Stand

0: Ik hoop niet dat mensen denken dat wat wij nu net gedaan hebben, dat dat allemaal something bad is, natuurlijk.
1: Hè? Nee.
0: Dat kunnen we beter niet hebben. Dat was Miranda Lambert en Carrie Underwood en Something Bad. En dat was de laatste.
2: Nummer. Echt een mooi nummer.
0: Vocaal. Ja, daar heb jij een speciale herinnering aan. Hè?
2: Zeker.
0: Ja.
2: Ja, dat heb ik gedraaid toen ik met Leo de muziek deed.
0: Op de maandagavond.
2: En, ja, en hadden we het item country. En daarna hadden we geloof ik klassiek. En toen liet hij me dat nummer horen. En ik heb vanaf die tijd heb ik dat gezegd. En dan gaan we veel vaker draaien.
0: Ja, nou, er komt ook regelmatig in je lijstje voor.
2: Ja, nou, dus, precies.
0: Dus. We gaan even met de achtergrondmuziek naar de dinsdagavond. Hè?
1: Ja. Dat doen we snel, hè?
0: Ja hoor, dat doen we gewoon. Elke dinsdagavond, Truus en...
1: En Jan.
0: En Jan. Met Pleister op de Wonden.
1: Ja.
0: En... dit is ook degene die ons even brengt naar het nieuws van 11 uur. Dus de uitvoering van Chet Atkins. En de Yakety X.
2: Oké.
0: Tot zo.
1: Tot straks.
2: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever per boot bereikbaar. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. Tot slot het weerbericht. Vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Er is ook kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De temperatuur komt uit tussen 20 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: wachten op de dokter.
1: Ja, tweede uur. Wij wachten op de dokter. We zijn nog tot 12 uur bij u, met z'n drieën.
2: Ja, ja, zeker.
1: Ja.
2: Joop Veenega naast mij.
3: Naast mij zit Jan van Eunen.
2: En tegenover ons ben jij.
1: Ja.
3: Peter Bakker. Jij bent?
1: Peter Bakker.
2: Ja.
1: Ja. Maar mogen jullie ook zeggen, hoor.
3: Ja, nou, ik... Ja,
1: je zei het ook.
3: Ik zei het ook.
1: Ja.
3: Dat gelijk dus, met jou.
1: Nee, met... Met z'n drieën.
3: Ah. Is hij heet of wil je nog
1: nee,
3: niet?
1: Nee. Het is, ik zat even in mijn kopje te kijken.
3: Dat was een koffie, hè?
1: Oh. Ja, met een koffie. Nee, Summertime. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong samen. Als laatste keer in deze cover...
2: Sessie.
1: Ja. Want volgende week gaan we met een nieuwe sessie beginnen. Nieuwe covers.
2: Ja.
1: En dan heb ik besloten dat dat Dirty Old Town wordt.
2: En wij gaan gewoon met je mee.
1: Ja.
2: Dat is Dirty Old Town.
1: Ja, het is niet
3: anders. We wel wachten tot we ingestapt zijn, hè?
1: Ja, dat is waar. Maar goed, we gaan even naar het volgende item. Drie, dan één. Met deze keer de Hollies. Want ik heb vernomen van Joop dat ze gaan stoppen met live optredens, de Hollies.
2: Ja.
1: Ik
2: dacht
1: dat ze dat al lang gedaan hadden, want die mannen die zijn al een beetje op leeftijd natuurlijk. Maar dat wist ik niet. Ik heb verleden week dit rijtje van drie al klaargezet. En we beginnen in 1964, dan gaan we naar 72 en dan gaan we naar 83 met de Hollies. En dan moet ik ook nog even vertellen welke nummers dat zijn, of niet?
3: Zou
1: het
3: doen.
1: Ja, toch wel?
3: Ja, vind ik.
1: You Better Move On uit 1964. The Baby uit 1972. En Stop in the Name of Love.
3: Ja, en de eerste keuze vind ik wel mooi gevonden van je.
1: Ja.
3: Dat zij stoppen en je gaat dit liedje draaien.
1: Ja.
3: Nou, goed advies van ze.
1: Ja, zo is het.
2: Voor ze.

0: Ja, van de Supremes, hè?
1: Ja, het origineel.
2: Dat is een Hollies.
0: Ja, maar ja.
1: Stop in the Name of Love van de Hollies uit 1983.
0: Soms is een cover wel eens beter, maar...
1: Ja, ik vind dit sowieso... Het werd tijd voor de Hollies om te stoppen. Dat hebben ze veel later pas gedaan. Maar dat hadden ze toen moeten doen.
2: En veel later is recentelijk, hè?
0: Ja.
1: Ja. Nee, ik denk ik laat het toch horen. Het is puur elektronisch allemaal.
2: Ja. Nou, ik vind hem ook van de weet het.
1: Maar goed, we kunnen daar heel lang over discussiëren. Dat gaan we niet
0: gaan
1: doen.
0: We niet doen.
1: Dat gaan we zeker niet doen.
0: Nee, nee.
1: Stop in the Name of Love dus van de Hollies. En daarvoor de Baby van de Hollies. En dat vond ik nou typisch iets. Daar heb ik heel lang gedacht dat het iemand anders was.
2: Oké. Okay.
1: Ja, want de Hollies heeft een specifieke sound met die Clark, Clarks. Hoe heet die?
0: Alan Clark.
1: Alan Clark. En ja.
0: En toen de tijd met Graham Nash.
2: Anders lopen die gaten erbij.
1: Ja. En dat was deze niet. Dus dat klonk gewoon even wat anders. Maar wel een heerlijk plaatje om te horen. 1972. En daarvoor 64. You Better Move On. En dan gaan we nu naar... Poor Arms.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Was het alweer de derde?
1: Dat was alweer de derde, ja.
0: Zo, jongens.
1: Ja, we hadden de Dutch Boys met Boer Harms. En daarna Jezebel van Frankie Lane. En dit was 925.
0: Als verzoekje.
1: Dolly Parton. Verzoekje van Ringer.
0: Ja.
1: Die zei van, als eerbetoon van Dolly Parton. Nou, ze krijgt eerbetoon genoeg.
0: Volgens mij wel, hè.
1: Hè?
0: Wordt, ja. Overal wordt het wel... eigenlijk op de televisie, op de radio. Je hoort er eigenlijk overal wel weer schitteren.
1: Ja, precies. En daardoor krijgt ze ook een nummer 1 notering in Engeland.
0: Ja, het is niet te geloven eigenlijk.
1: In de UK. In de... ja.
0: Ja.
1: Maar goed, dat even terzijde. We gaan naar Dire Straits en Once Upon a Time in the West.

0: Echt heel mooi.
1: Ja.
0: Echt heel mooi.
2: En leuk om weer eens te horen ook.
1: Er wordt eigenlijk veel te weinig gedraaid, dit soort nummers.
3: Ja.
1: Ja, toch?
3: Ja, dat is ook zo.
1: Ja.
3: Daar kom je niet zo gauw op.
1: Nee.
3: Het was een verzoekje van Renger. Toch?
1: Ja.
3: Nou ja. Ja, van Renger. Ja,
1: van Renger.
0: Hartelijk bedankt.
1: Ja.
3: Ja.
1: Voor, zeker voor al het verpleegingspersoneel en ieder die lekker ligt te luisteren naar de Flevo Single Omroep.
3: Ja, zo is het. En daarvoor hadden we Wooden Heart van Elvis Presley. En daar weer voor Once Upon a Time in the West van Dire Straits.
1: Ja.
3: Niks aan toe te voegen?
1: Niks aan toe te voegen voor de rest. Want
0: je hebt helemaal gelijk.
1: Ja.
0: Ja. Alsof je het zelf hebt uitgevonden, jongen.
3: Ja, zo is het. En we gaan even naar David Bowie. En Space Oddity.
1: Geweldig. Doe je mij een heel groot plezier mee.

0: Even wegzwijmelen met Richard Lederman en de ballade Pour Adeline. En niet Elise, Jan.
1: Ik weet niet waarom, maar als ik Richard Kleiderman hoor, dan zie ik mezelf altijd in het Tuschinski theater zitten.
0: Ja,
1: ja. Ik weet niet waarom.
2: Ja. Vroeger was het natuurlijk zo. Hè. Er werd er orgel gespeeld voordat de film...
0: Maar dit was een piano, hoor.
2: Dit was piano, ja, maar goed. Waarschijnlijk werd dat nummer wel eens gespeeld, denk
1: ik. Hij zat ook mee te tingelen, hè? Hij zat hier gewoon piano te spelen.
0: Ja.
2: Ik heb dat vroeger, moest ik dat met orgelles, hebben we dat nummer gedaan.
0: Oh ja?
2: Ach man, hou op, met z'n allen moesten we tegelijk.
0: Oh ja. Ja, dat heb ik verbannen uit mijn geheugen.
2: Nee, dat niet. Ik vond het wel leuk eigenlijk.
0: Het was een verzoekje van Renger. Die wilde deze horen. Nou, eigenlijk... Nee, dat zeg ik verkeerd.
2: Ze horen wel bij elkaar, maar...
0: Horen ze wel bij elkaar.
2: Ja. Ja. Oh, nou heb ik wat verklapt.
0: Ja. Maar goed. De Rode Heks, dat ding van Renger stond ervoor. Dus vandaar. Maar die vroeg het aan ballade Pour Adeline. En daarvoor Jonna. Die had ook een verzoekje ingediend en die wilde graag horen.
2: Toto.
0: Africa van Toto.
2: Ja, geweldig.
0: Ja, heerlijk, ja. Ja, heb je ons allemaal blij mee gemaakt. En ik hoop de luisteraars ook.
2: Mm-hmm.
0: Want daar vroeg je het ook een klein beetje voor aan. Space Oddity van David Bowie, die zat daar weer voor. En ja, het leven kan mooi zijn.
2: Zo mooi.
0: Dit is Jan Biggel.

0: Ja, wat kan het leven toch mooi zijn, hè?
1: Nou.
2: Ja, ja, absoluut. Ja.
1: De lekkere afsluiting.
0: Nou.
1: Heerlijk.
0: Bijna. Ja, want we zijn nog niet zover.
1: Nee.
0: Nee, het nummertje wat ik neergezet heb is iets te kort.
1: Nou, dus we moeten gewoon even doorpraten.
0: Ja, ik denk het
1: wel. En daar hebben we geen moeite mee, toch?
0: Nee, wij niet.
1: We lullen gewoon alles aan elkaar vast.
0: Jan Biggel, dat was een nieuwe single van hem, hè?
1: Ja, ja.
0: Lekker vrolijk zo. Lekker een beetje zomers muziekje.
1: Zomers.
0: Dat hebben we wel nodig. Want het is een beetje druilerig nu.
2: Ja, maar nu schijnt de zon.
0: Ja, nu wel even wel.
2: Nu, dus het wordt direct door, voor mij wordt het direct doorlopen.
0: En als u naar de herhaling luistert, dan denkt u van, schijnt de zon.
2: Ja, zeker. Absoluut.
0: Dan regent het gewoon weer.
1: Tijd bestelen.
0: Ja. Maar dat krijg je. Wij worden regelmatig herhaald. Oh, hij is er hoor.
1: Ja,
0: ja, hij doet het.
1: Hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Dus dan kunnen we afsluiten.
0: Ja, dat kunnen we zeker doen. En dat gaan we ook doen.
1: Oh.
0: Dit was hem weer. Wij wachten op de dokter.
2: Het was weer gezellig.
1: Het was zeker gezellig. Het was weer heel erg leuk om te doen.
0: Ja, ik hoop ook dat de luisteraars weer een beetje genoten hebben.
2: Ik vind heel, heel gevarieerde muziek hebben we gedraaid.
0: Ja, dat kan je wel stellen, ja.
1: Een beetje gelachen, een beetje gehuild.
0: Huilen hebben we nog niet gedaan.
1: Nee.
2: Buiten de microfoon.
0: Oh, dat, ja. Okay. Nou, ik zou zeggen, maak er vandaag weer dankzij of ondanks alles een mooie dag van. En vergeet niet te blijven luisteren naar de Flevo Zieken Onderop.
2: 24/7.
0: Zo is het. Tot de volgende keer.
1: Het gaat u goed. Mazzel.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De olieprijzen zijn vanochtend weer gestegen door escalerend geweld in het Midden-Oosten. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen heeft afgelopen nacht rond 1 uur een explosie plaatsgevonden. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en van de bovenwoningen zijn gesprongen. Er zijn geen gewonden gevallen. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever bereikbaar per boot. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. En huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de straat van Hormuz. Het weer ten slotte. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt vandaag gemiddeld zo'n 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanochtend weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen nog steeds over de begroting voor volgend jaar, terwijl de stukken vandaag naar de Raad van State moeten. De partijen spraken vannacht tot na 1 uur, maar dat leverde geen resultaat op. Struikelblokken zijn box 3 en een bezuiniging op sociale zekerheid van ruim 6 miljard euro. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen is afgelopen nacht rond 1 uur een explosie geweest. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en de bovenwoningen sprongen eruit. Er vielen geen gewonden. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eiste het natuurgeweld levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om vermisten op te sporen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. Die was in het verleden tot 31 augustus. Maar nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om beter rond te kunnen komen. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanmorgen weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de staat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. 6 tot 7 overwegend islamitische landen hebben interesse getoond voor het Defensiepact van Mekka, een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Bangladesh en Egypte zijn als mogelijke nieuwe leden genoemd. Vandaag komen vertegenwoordigers bij elkaar in Istanbul voor een overleg over de militaire samenwerking. En de Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de economie in Turkije, steeg jaar op jaar met 3,5%. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws. Flevo.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl. Flevo Ziekenomroep.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om zo beter rond te kunnen komen. Een aantal overwegend islamitische landen heeft interesse getoond in het defensiepact van Mekka, een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Vandaag komen vertegenwoordigers in Istanbul bijeen voor overleg over de militaire samenwerking. De Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de Turkse economie, steeg de afgelopen jaren met 3,5%. En Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan wegens het illegaal gebruiken van songtesten, waaronder All I Want for Christmas Is You, Paper Rings en Eye of the Tiger, voor de ontwikkeling van chatbox Claude. De muziekbedrijven lopen hierdoor inkomsten mis en eisen dat Anthropic stopt met auteursrechten schendingen en een schadevergoeding betaalt. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
2: De Flevo Zieke Omroep.

0: Love a man where can you be?
1: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
2: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
1: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na een kort ziekbed is in zijn woonplaats Leiden Eelco Brinkman overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Ook fractievoorzitter in de Tweede Kamer namens het CDA. Later was hij fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman was 78 jaar. Koning Haakon heeft 2 uur geleden de eed afgelegd voor de Storting, het parlement van Noorwegen. De 53-jarige koning volgde afgelopen vrijdag zijn overleden vader Harald op. Koningin Mette-Marit en kroonprinses Ingrid Alexandra waren in de plenaire zaal aanwezig, evenals koningin Sonja en prins Sverre Magnus. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op 1 of meerdere toeslagen om beter te kunnen rondkomen. En Omroep Ongehoord Nederland heeft het online programma Let's Twist Again van haar kanalen afgehaald, na ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler positief werd aangehaald. ON stelt dat het kwaliteitsniveau onvoldoende is. Kamerleden drongen aan op vertrek uit het publieke stelsel. Mediaminister Jeanne Letschert zoekt komende vrijdag naar juridische mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws. De

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. In zijn woonplaats Leiden is na een kort ziekbed Eelco Brinkman overleden. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Daarnaast ook fractievoorzitter in de Tweede en Eerste Kamer namens het CDA. Eelco Brinkman was 78 jaar. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur zou zijn, is inmiddels verplaatst naar 6 uur straks. Partijleiders Rob Jetten, Dylan Jesselgus en Henri Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Daarna moet de ministerraad er formeel nog mee akkoord gaan. Een industriecoalitie van onder andere Delta Links, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Winning snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Zakenman Mark van Rooij heeft 3 vakantieparken van Peter Gillis openbaar te koop gezet via vastgoedveiling.nl. Van Rooij verstrekte via zijn bedrijf een miljoenenlening aan Gillis met hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Maar Gillis voldeed niet aan zijn betalingsverplichtingen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Go!

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 6 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanmorgen zou zijn, is inmiddels verplaatst naar straks 6 uur. Partijleiders Jetten, Jesselgus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd moeten worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere Delta Links, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft kritiek geuit op desinformatie rondom de crisis in Ceuta, waarbij een maand geleden tienduizenden migranten de exclave binnenstroomden. Hij beschuldigde netwerken gelinkt aan Rusland en Israël van het verspreiden van geruchten op 30 en 31 juli. Sanchez ontkende ook Marokkaanse betrokkenheid bij de immigratietoestroom. En de Zeelandbrug sluit tijdelijk voor voertuigen vanwege renovatie van het beweegbare deel, de basculebrug, waar scheuren in het stalen rijdek zijn ontstaan door veroudering en zwaar verkeer. Dagelijks rijden ongeveer 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Zierikzee. Het verkeer wordt 6 weken lang omgeleid via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer nog. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. En de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En dan nog het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af en worden minder fel. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Vannacht regent het in Midden-Nederland nog, elders wordt het droog. De minima liggen dan tussen 12 graden in het binnenland en 16 aan de noordwestkust. Tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziek Omroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar 67 euro per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu 277 euro per maand. En dat is zo'n 600 euro extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van 193 miljoen euro beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. D66 en het CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanochtend zou zijn, is verplaatst naar vanavond. Partijleiders Jezielkus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanochtend over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl. Flevo Psychomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Na meerdere dagen van onderhandelen hebben coalitiepartijen D66, VVD en CDA een akkoord bereikt over de begroting. Dit is bevestigd door ingewijden na berichtgeving van nu.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Ze zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiase premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar €67 per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu €277 per maand. En dat is zo'n €600 extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van €193 miljoen beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

dacht zo van, weet je wat, we gaan eens even heerlijk terug in de tijd. En wel naar het jaar 1969 en dat met de muziek van Earth and Fire, Seasons. Welkom mee, goedenavond. Leuk dat u erbij bent hier bij de Flevo Ziekenomroep. Goedenavond. Ja, wat gaan we allemaal doen? We gaan natuurlijk onze aandacht besteden aan Nederlandstalige muziek voor het eerste half uur. En straks ook wat aandacht dus voor onze artiesten van de avond, Earth and Fire en Middle of the Road muziek. Maar weet je wat, we gaan om te beginnen maar eens nog even lekker teruggaan in de tijd waar we net ook al een beetje mee bezig zijn. Maar dan Nederlandstalig.

0: brengen van deze even terug naar het jaar 1960 inderdaad. Een meisjeskoor was dat, Sweet 16. En ze hebben bestaan tussen 1952 en 1972. En ze hadden dus echt deze hele grote hit. En die was genaamd Peter.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Nederlandstalige muziek, dat draaien we nog altijd. En voor de volgende gaan we naar de jaren 70 met Malte McNeil. Hier is Ik Zie Een Ster. MUZIEK

0: was dan mooi, inderdaad. Voor mij is het zelfs meegedaan met het Eurovisie Songfestival. Ik zie een ster. Dat in het Engels, Martin McNeil.
1: U luistert naar de Flevo.
0: Even tijd voor de hitparader. We gaan daarvoor luisteren naar een plaatje afkomst van Rutger van Barneveld. Zomer, zon en strand.

0: de wat ouder onder ons, die zullen er vast wel een oud nummer in herkennen. In de zomer Zon en Strand, gezongen door Rutger van Barneveld.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En we gaan door met Flair, Oom in de Nacht. Well.

0: dat nummer kennen we natuurlijk al in de uitvoering van Drukwerk. En dan is het al een heel vrolijk wijsje, maar Flair die heeft er al een flinke disco beat onder gezet. Onder Oom in de Nacht.
1: Dit is de Flevo
2: Ziekenomroep.
0: Maar goed, leuke gezellige muziek hier bij de Flevo Ziekenomroep. En nog af tot 8:30 draaien we natuurlijk nog Nederlandstalige muziek. Zoals deze van Benny Nijman. Ik weet niet hoe.
3: Zou je

0: Heerlijke vrolijke muziek en dat afkomst van Johnny en Rijk, inderdaad, de Bostella.
1: Goedenavond.
0: En blijf lekker luisteren, want zo direct hebben we natuurlijk onze artiesten vanavond, Earth and Fire. We luisteren even naar de hitparade met Donnie en Robert van Hemert. En die zingen samen The Fisherman's Friend.

0: gewoon een heerlijk nummer van Donnie en Robert van Hemert en Fisherman's Friend.
1: Goedenavond.
2: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Ziekenomroep.
0: We hebben nog even één plaatje wat we kunnen draaien voordat het zo direct 8:30 is. En tijd is voor onze artiesten van de avond. Dit is Ome Jan van Wil ik Al.

0: zal natuurlijk wel menig quickstepje op gedanst zijn. Op Ome Jan natuurlijk, en dat afkomst van Willeke Alberti.
1: Daar ben ik weer bij.
0: En u hoort het hier natuurlijk bij de Flevozieken. Dan maakt de tijd ondertussen wel 2 minuten over 8:30. Hoog tijd voor onze artiesten vanavond, Earth and Fire. Ik ga 3 nummers van ze draaien, te beginnen met Memories.

artiesten vanavond, Earth and Fire en dit nummer One Only Time Will Tell. En Earth and Fire was een Nederlandse popgroep uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. De leden waren afkomstig uit Voorschoten, Voorburg en Leidschendam. En de groep had voornaamste bandleden als natuurlijk Johnny Kaagman als zang en de tweelingbroers Gerard en Chris Koerts. En de overige bandleden die wisselden in de loop van de tijd. De drummer van de eerste hits was Kees Kalis en daarna koos voor een baan in het onderwijs en werd vervangen door Ton van der Klei. Basgitarist Hans Zieg werd in 1974 vervangen door Theo Hurts. En in 1978 werd deze opgevolgd door Bert Ruiter. En in 1973 ontving Earth and Fire, dus de Konamis en Zilverharp. De gebroeders Koers die waren al vanaf hun 14e actief als de Swinging Twins. En in 1967 richtten zij samen met Hans Zieg en Kees Kalis de band Opus Kane volop. En toen zangeres Manuela Berlot de band kwam versterken, werd de naam gewijzigd in Earth and Fire. Berlot, die eerder onder de naam Lisette een solo-carrière had, moest echter wegens zijn oogziekte afhaken. En haar plaats werd ze dus ingenomen door Johnny Kaagman, die tot dan de zangeres van de Rangers was. En in deze formatie brak de band dus echt door op te beginnen met het nummer Seasons in het jaar 1970. Geschreven door Gordon Earing, gitarist en zanger George Kooijmans. Het nummer bereikte de tweede plaats. En nog in hetzelfde jaar bereikte Earth and Fire met hitsingles als Ruby is the One, Wild and Exciting. En met het album Song of the Mighty Children kwamen ze dan ook erg hoog in de hitparades terecht. Daarna kwamen er allerlei conceptalbums uit. Het album werd in ieder geval goud en er werd een tv-special zelfs uitgezonden, wat voor die tijd natuurlijk zeer uniek was. En langzaam maar zeker vlechtte Earth and Fire de muzikale koers van progressieve rock naar muziek met de mellotron. Dat was een instrument wat onder andere werd gebruikt door de Engelse band de Moody Blues. De Nederlandse popmuziek, het instrument bleef jarenlang typerend voor de sound van de band. Goed, een beetje richting de jaren 80 zijn ze een beetje meer de populaire kant op gegaan. En toen hadden ze eigenlijk nog één hele grote hit en dat was deze Weekend. Thank you.

0: muziek afkomstig van onze artiesten vanavond. Earth and Fire, nummer Weekend. En ik zit een klein beetje te lezen natuurlijk naar alle leden die daar gespeeld hebben. En heel veel daarvan zijn er eigenlijk al van overleden. En tenslotte was dat dus ook gebeurd met Johnny Kaagman, die overleden jongsleden op 31 juli.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Goed, we gaan nog een beetje vrolijkheid doen tot aan 9 uur. In de vorm van Middle of the Road. En voor deze gaan we naar het jaar 1999 met de Venga Boys. We're going to Ibiza.

0: En dat was muziek afkomstig van de Venga Boys. We're going to Ibiza. En zo is hij inderdaad genaamd. En ja, natuurlijk, het is momenteel erg warm buiten. En het wordt zelfs al gezegd dat dit een van de warmste zomers is ooit gemeten. En dat is natuurlijk niet zo leuk om dan in het ziekenhuis te moeten verblijven.
1: De beste mix op je radio. Altijd dichtbij.
0: Maar goed, gelukkig is er nog een flevo ziekennummer op. En we proberen daar nog een beetje het beste van te maken. In ieder geval met een beetje muziek. Zoals deze atleetparade van Alex Warren. Hier is Rescuer.
2: Trucks I can't bear.

een beetje een vrije vertaling van Rescuer is natuurlijk iemand die helpt. En Alex Warren die zong daar in ieder geval over. En geholpen wordt hij natuurlijk zeker. Goedenavond. Want dat doen we zeker hier in het ziekenhuis. En wij zorgen dan een beetje voor de muziek hier bij de Flevo Ziekenomroep. Goed, voor de volgende gaan we weer even een beetje richting de jaren 70. Want dit plaatje heb ik volgens mij al heel lang niet gehoord uit het jaar 1977 van de George Baker Selection. Hier is de Beautiful Rose.

0: En ik had het toen straks al even over het doen van een quickstepje. Nou, dat kun je met deze volgens mij ook wel. De George Baker Selection en de Beautiful Rose.
1: Dit is de Flevo.
0: En als we dan een beetje praten over muziek en we praten over Oost-Europa, dan zijn we meestal wel gauw uitgepraat. Maar dit was een band volgens mij afkomstig uit, ik zeg even, Roemenië. Een band die genaamd was Ozone, Dracosteo Dinte. En ze hadden een hit mee in 2004.

En dat was Ozone Drekkerstaja Danti. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Goed, voor de laatste gaan we nog eventjes richting het jaar 1963. Doen we samen met Jimmy Soul. If you wanna be happy. En dat tot aan 9 uur.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De Noorgebrug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst, problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen. Zo moest aspergeteler Herman Hoorn een tijdelijke locatie openen in Assen. De provincie bespreekt mogelijke schadevergoedingen met gedupeerde omwonenden en ondernemers. Een schooldirecteur van een Nepalese middelbare school redde vorige week woensdag 1643 kinderen van de dood door hen snel de bergen in te sturen nadat hij 4 telefoontjes ontving over een naderende modderstroom. 10 minuten na de evacuatie verwoest het water het dorp Nuakot volledig. Na 2 dagen werden leerlingen en docenten per helikopter gered. Na meerdere dagen van onderhandelen hebben coalitiepartijen D66, VVD en CDA een akkoord bereikt over de begroting. Dit is bevestigd door ingewijden na berichtgeving van nu.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Ze zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiase premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: voor de vijfde keer waren het onze artiesten vanavond. Earth and Fire, 78th Avenue.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat u luistert hier naar de Flevo Chicken Hommel. Mijn naam is Leo en we gaan nog drie dingen doen de komende uur. Country, klassiek en easy listening. En voor country muziek ga ik dit keer niet de moderne kant op, maar ik ga een klein beetje terug in het verleden. Bijvoorbeeld met deze van Martina McBride, House of the Thousand Dreams.

0: maar Tina McBride is natuurlijk best wel een grote ster in Amerika als het gaat om countrymuziek. House of the Thousand Dreams, dat zong ze in ieder geval voor ons vanavond.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Een andere artiest die zeker in het verleden bij ons altijd wel wat aandacht heeft gekregen. In de tijd dat ik nog samen met Joop draaide, zat ze regelmatig in het programma. Maar staat eigenlijk niet meer zo, dat is eigenlijk misschien wel jammer. Maar we gaan het goed maken. Carrie Underwood, hier is So Small.

0: Muziek afkomst van Carrie Underwood. Een nummer zo small. Carrie Underwood die heeft natuurlijk The American Idol gewonnen in 2005. En daarna is het eigenlijk heel erg hard gegaan. Ze maakt dus country muziek, maar staat hier zelfs omschreven als een artiest.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Zeker nog op.
0: We gaan even iets bekend doen van de Nitty Gritty Dirt Band. Een heel bekend nummer dus. Jambalaya on the Bayou.

0: Jambalaya on the Bayou is eigenlijk een heel oud volksliedje, maar dit keer is vertolkt door de Nitty Gritty Dirt Band.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En we gaan verder met meer country muziek. Dit is van de Oak Ridge Boys, Living Louisiana in the Broad Daylight.

Dit is dus de Oak Ridge Boys en Living Louisiana in the Broad Daylight. En het is eigenlijk een band die al bestaat sinds 1940. Uiteraard niet meer in de originele bezetting, want ja, wat dat betreft zijn er al wat leden overleden ondertussen. Maar die zijn ondertussen weer vervangen door wat anderen. En wat ze natuurlijk een beetje typeert is dat de heren allemaal van die hele lange baarden en van die hele lange haren hebben. En wij gaan natuurlijk gewoon lekker verder met de draai van country muziek. Het klinkt een beetje als gitaargepingel. Het is afkomst van Gene Prudt en genaamd is Satin Sheets.

En het mooie van het internet is natuurlijk ook dat ze erbij schrijven hoe je dat moet uitspreken. Want haar naam is eigenlijk Jenny Proiet. En ja, zou je misschien niet zeggen als je de titel leest. Maar het nummer is genaamd Satin Sheets. En dat was een hit voor haar in het jaar 1973. Flevo's, je kunt omroep. Een dame die natuurlijk ook zeker wel bij de country thuis hoort is Lynn Anderson. Geen Rose Garden, maar Listen to the Country Song.

En Lynn Anderson is natuurlijk zeker wel een grootheid in country Amerika. We kennen haar natuurlijk alleen maar van de grote hit Rose Garden. Die is natuurlijk zo'n beetje begin jaren 70 gehad. En dit was het nummer Listen to a Country Song. Goedenavond. Goed, zo direct hebben we natuurlijk ook nog aandacht voor klassieke muziek. Maar daarvoor nog één country plaatje, jawel. En die begint in ieder geval heel erg rustig. En is ook best wel bekend van een bekende artiest, namelijk Reba McEntire. En die genaamd is Still You Love Me.

was ons laatste country nummer voor vanavond, gezongen door Reba McEntire. Until You Love Me. Want kijk naar de klok, het is bijna 9:30. En ik heb een stuk uitgekozen wat gecomponeerd is door Ludwig van Beethoven. Met andere woorden, we gaan muziek doen. Klassiek met piano sonata nummer 14 in C-sharp minor. En opus 27 nummer 2.

0: En ik kies meestal niet zo gauw een stukje pianomuziek uit. Maar dat heb ik dit keer maar even wel gedaan. In uitvoering dus. In ieder geval gecomponeerd door Ludwig van Beethoven. Piano Sinatra nummer 14. Sonata nummer 14. In C-sharp minor opus 27 nummer 2. En bent u echt een liefhebber van klassieke muziek? Ja, luister dan op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Dan zit collega Ariel Bornoor van deze stoel. En die draait natuurlijk de mooiste stukjes muziek.
1: Blijf wel ziek omroep.
0: Goed, we gaan verder met het volgende en laatste onderdeel. En dat zijn de easy listening muziekjes en... Ik heb wat dat betreft weer geprobeerd er een paar hele mooie uit te zoeken. En voor het eerst gaan we naar het jaar 1977 met niemand anders dan Barbara Streisand. Love theme from A Star Is Born, oftewel Evergreen.

0: Barbara Streisand was natuurlijk op de eerste plaats actrice. Maar daarnaast kon ze dus ook heel erg mooi zingen. En dat bewijst natuurlijk wel met dit nummer. The Love Theme van A Star Is Born. Oftewel Evergreen, en dat afkomstig uit het jaar 1977.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: En dit zijn van die mooie plaatjes, natuurlijk uit de platencollectie van je moeder. Zo zal ik het maar even omschrijven. Rituals en Quiet Time.
1: Dit is de Flevo.
2: Zeker nog op.
0: We blijven nog even lekker doorgaan met van die heerlijke mooie plaatjes. En ja, deze heb ik ook al zeker wat vaker gedraaid, maar ik kan hem ook nu weer even niet laten liggen. Eva Cassidy is dit. En we gaan daarvoor terug naar het jaar 1998.

0: heeft gewoon ontzettend mooie muziek natuurlijk. En dat gezongen door Eva Cassidy. Muziek waar je maar met je ogen dicht naar kunt gaan luisteren. The Fields of Gold. En dat afkomstig uit het jaar 1998.
1: De beste mix op je radio.
0: Dat is natuurlijk nog altijd hier bij de Flevo Zieke Nummer op. En de volgende is er ook zeker wel een hele bekende uit het jaar 1972 alweer. Ja, zo lang geleden is het. Dr. Hoeks met zijn Medicine Show. En het nummer De Sylvia's Mother.

was natuurlijk een Dr. Hoek met zijn Medicine Show in 1972. Dat is dus een hele grote hit met dit nummer. Sylvia's Mother. En we gaan nog een beetje verder terug in de tijd. Waarom ook eigenlijk niet? Twee heren die natuurlijk zeker in het begin van de jaren 70 ook de ene succes aan de andere reikten met ontzettend mooie muziek, waren Simon & Garfunkel. En een van de eerste die ze toen maakten was zeker deze in het jaar 1970, genaamd The Bridge Over Troubled Water.

Misschien is het wel het mooiste nummer wat ze ooit gemaakt hebben. Simon & Garfunkel dus met Bridge Over Troubled Water. En dat uit het jaar 1970. Goed, ik kijk naar de klok. Het is bijna 10 uur. En dat betekent voor mij toch ook het moment is aangekomen om afscheid van u te moeten gaan nemen. Morgen wordt het programma nog een keer herhaald. En tussen 10 en 12 kunt u ook nog een keer luisteren naar Flevo Klassiek. Natuurlijk een herhaling van het programma van afgelopen zondag. Fred's Music Mix tussen 2 en 4 met Fred en Aard. En uiteraard natuurlijk in de avond Jan en Truus met als pleister op de wonden. Ik wil natuurlijk heel veel beterschap te wensen. Probeer in ieder geval het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten. Gaan wij eruit met die Alan Parsons Project en Old and Wise.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Het Goois Natuurreservaat waarschuwt hondenbezitters hun honden aangelijnd te houden na een wolfswaarneming in de bebouwde kom van Laren. Het dier liep op de Naardenstraat richting een vrouw met twee honden. Bij 12 bevestigde de waarneming. Een kudde schapen in Blaricum wordt uit voorzorg tijdelijk in een wolfherende kraal gehouden. Een 44-jarige man uit Eindhoven is vrijgelaten na zijn aanhouding afgelopen zaterdag. Hij werd opgepakt nadat een 48-jarige vrouw van zijn balkon aan de Filietelaan viel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Politieonderzoek toonde aan dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk was. De Noorgebrug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst, problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen. Zo moest aspergeteler Herman Hoorn een tijdelijke locatie openen in Assen. De provincie bespreekt mogelijke schadevergoedingen met gedupeerde omwonenden en ondernemers. Een schooldirecteur van een Nepalese middelbare school redde vorige week woensdag 1643 kinderen van de dood door hen snel de bergen in te sturen nadat hij 4 telefoontjes ontving over een naderende modderstroom. 10 minuten na de evacuatie verwoest het water het dorp Nuakot volledig. Na 2 dagen werden leerlingen en docenten per helikopter gered. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil is?
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij overstromingen in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker 2 mensen omgekomen, onder wie een 46-jarige man. Nog 15 personen worden vermist. Zaterdag veranderde een beek door hevige neerslag in een modderstroom. De Trans Canyon Waterline raakte voor 40% beschadigd. Premier Jette meldde na goedkeuring van de begroting door het kabinet dat de coalitie forse handreikingen doet aan de oppositie door coalitieplannen op bepaalde thema's aan te passen. Financiënminister Heijnen probeerde een begroting te maken waar 10 Tweede Kamerpartijen onderdelen van herkennen. Pro-leider Jesse Klaver en SGP-leider Chris Stoffer reageerden sceptisch. Het Goois Natuurreservaat waarschuwt hondenbezitters hun honden aangelijnd te houden na een wolfswaarneming in de bebouwde kom van Laren. Het dier liep op de Naardenstraat richting een vrouw met 2 honden. Bij 12 bevestigde de waarneming. Een kudde schapen in Blaricum wordt uit voorzorg tijdelijk in een wolfwerende kraal gehouden. Een 44-jarige man uit Eindhoven is vrijgelaten na zijn aanhouding afgelopen zaterdag. Hij werd opgepakt nadat een 48-jarige vrouw van zijn balkon aan de Filietelaan viel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Politieonderzoek toonde aan dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk was. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Bij overstromingen in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker 2 mensen omgekomen, onder wie een 46-jarige man. Nog 15 personen worden vermist. Zaterdag veranderde een beek door hevige neerslag in een modderstroom. De Trans Canyon Waterline raakte voor 40% beschadigd. Premier Jette meldde na goedkeuring van de begroting door het kabinet dat de coalitie forse handreikingen doet aan de oppositie door coalitieplannen op bepaalde thema's aan te passen. Financiënminister Heijnen probeerde een begroting te maken waar 10 Tweede Kamerpartijen onderdelen van herkennen. Pro-leider Jesse Klaver en SGP-leider Chris Stoffer reageerden sceptisch. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Met easy listening muziek.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Koorneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.fleuzieke omroep.nl.

0: echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: FC Edol op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Koorneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.